De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

En ik nam je mee naar Volendam, de Cats met Why. Zo, een hele goede morgen. Daar ben ik weer. Ja, of je het leuk vindt of niet. Ik kan weer 2 uur lang luisteren. En naar het programma Een Goeiemorgen met Peter. Maar eerst is het tijd voor een kop koffie.

Dat was toen een hele grote hit van ABBA. En ik nam je mee naar het jaar. Welk jaar was dat eigenlijk? Volgens mij 1980. Ja. Billy Joel. En nogmaals een goede morgen.

Een gouden ouwe van André Hazes. In een nieuw jasje gestoken. Want Gerard Joling hoor je er ook bij. Ja. Kan allemaal tegenwoordig. Techniek staat voor niets, hè? Ja. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma. Een goeiemorgen met Peter.

0: Dat is zo'n nummer wat in je hoofd blijft zitten. Ja. Een golden oldie. Van Diana Ross.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

Wat een stem, wat een stem, wat een stem. Tom Jones. All I ever need is you. Verder met Vicky Leandros.

Een terechte winnaar in 1972. Vicky Leandros en dat op het Songfestival. Oeh, wat een nummer was dat, hè? Als je tegenwoordig naar het Songfestival kijkt, dan denk je bij je eigen... Waar kijk ik naar? Althans, dat heb ik. Misschien jij niet, maar ik wel.

En dan kijk ik even ondertussen naar de klok, beste luisteraars. En wat zien we dan? Het eerste uur is alweer bijna voorbij. Het vliegt voorbij. Ja. Ik ga even een kopje koffie inschenken. En dan kom ik zo weer bij je terug.

Tendency. En twee uur is alweer ingegaan. En ben je net aan het luisteren? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. The Temptations. My Girl.

James Brown. Hey! I feel good. Yesterday.

En heb je net ingeschakeld? Kom er gezellig bij. Je luistert naar het programma Een Goeiemorgen met Peter. En nu ga je luisteren naar de Golden Oldie van The Fortunes. En wat zongen ze toen ook weer? Ik ben aan het denken hoor.

En in 1970 stond hij met deze plaat heel hoog genoteerd. Twilight Love in de top 40. Faya con Dios.

En daarna Faya con Dios. Ja, ik was even aan het zoeken en ik kwam een heel leuk plaatje tegen. Ik denk, dat is een tijd geleden dat we deze gedraaid hebben, zeg. Sawe! Voor de liefhebbers.

Voor de liefhebbers van country music. Great Highs. Don't make me come to Tulsa. Ja, kan ook natuurlijk. Hè. Los del Rio. Voor degene die een dansje willen wagen. Stoelen aan de kant. Tafel ook maar meteen. En ik zou zeggen, ga je gang maken.

En dat was een eetje uit het jaar 1982 van Hot Chocolate. Ja, beste luisteraars, dan kijk ik even naar de klok. Het is weer voorbij. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goeiemorgen met Peter. En wat mij betreft tot de volgende keer maar weer. En maak er een leuke dag van. Bye bye!

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Mottaar.

0: vrienden van de radio, wat kan de liefde toch mooi zijn of niet soms. We namen jouw muzikaal even mee terug in de tijd naar begin jaren 80 met Leo Sayer en More Than I Can Say. En deze Leo Sayer mocht meteen even de aftrap geven. En dit van een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelen Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Bart Motaar.

0: Het was in de eerste instantie niet bedoeld om dit uit te brengen. All Drove All Night is een cover oorspronkelijk geschreven door Roy Orbison. Wanneer popzangeres Cyndi Lauper er een hit mee heeft begin jaren 80, neemt Roy Orbison dan alsnog deze versie op in 1992. En het resultaat mag eigenlijk wel beluisterd worden. U luisterde naar Roy Orbison en All Drove All Night.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Lottaar.

0: Af en toe is onze muzikale doos dan toch gevuld met betere hits uit de jaren 60. En dit was er zo eentje. U kennen ze zeker nog wel met Aha, Zet de Clown en Pretty Flamingo. We namen jouw muzikaal even mee terug in de tijd naar de hitparade van 1968 en Manfred Mann.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Michael Gray is al een oud-gediende in de dancewereld. Als hij in 2004 de clubs veroverd met het aanstekelijke Weekend, moet ik toch een beetje met me eens zijn. Vanaf het begin van de jaren 90 maakte hij deel uit van het remix-team, The Full Intentions, die eigenlijk remakes te maken voor onder andere George Michael en Jennifer Lopez. En dit hier is Mr. Ray Dalton.

Ik heb me al bij regelmaat de vraag in stelling gebracht: wat zou eigenlijk Sousoudio betekenen? Het is een fictieve naam voor een meisje dat symbool staat voor elk willekeurig meisje. Heeft u hem of heeft u hem niet? Het meisje dat symbool zou staan voor elk willekeurig meisje. Enfin, trouwens, we gaan het gewoon wegbesluiten. Het liedje gaat over het verliefd zijn in de jeugd. U luisterde naar Phil Collins en Sousoudio. Dit is Taylor Swift.

0: De tijdloze classic Zeppelin simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1984. We hadden het over niemand minder dan Cool in the Gang. En we hadden het over Joanna uit een rijke vulde repertoire. Moet je toch met me eens zijn dat dit een van de hitmakers waren uit de jaren 80. Met nu muziek van Davy Gillis en Elke Dag Wordt Mooier.
1: Als ik

eentje uit de categorie bijna vergeten hits. Waarschijnlijk Alicia en Baby Talk, ex nummer 1 uit de Amerikaanse Bill Hot 100. En ook in België stond deze hit op nummer 1 in 1985 hier bij de nooit vervelende hits. Dit hier is Maarten Smit.

0: zanger en gitarist Remmert de Smet en drummer Herman Silis. Afkomstig uit het Gentse en maakte voor ons prachtige muziek uit de hipparade van 1984. U kende ze zeker nog wel met Lena, maar dit was ongetwijfeld hun grootste hit, Operation Coup de Poing. Dit was weer voor deze week de Nooit Vervelende Hits. Ik dank u voor het luisteren en zeg je heel graag tot volgende week. Mijn naam was Bart Montaar.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw?

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound.

Een plaats omhoog naar nummer 27 in de Billboard Country Airplay lijst van deze week. De nieuwe single van Riley Green en Think As You Drunk. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips, breakouts en twee mooie

Total National Breakouts deze week. De plaat gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog naar nummer 16 in de Billboard Country Airplay Chart. Stella Lefty en Boston. Dit is de langst genoteerde opname in de Country Airplay Chart van deze week. Hij gaat 2 plaatsen omlaag naar nummer 23. Hier is

Exact 40 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door David Foster, Randy Goodrum en Jim Vallance. En eerstgenoemde tekende ook voor de productie. Nummer 1 Country uit 1986 uit Canada. Anne Murray, Now and Forever, You and Me. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces voor Jane Proffitt. Hier is Long Live Country.

Het is een beetje stil geweest rond Brantley Gilbert de laatste tijd. De opvolger van Want You Back heet Good Damn en is zijn nieuwe hitsingle. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze van Kevin Powers met Shaboozy en Move On.

0: Nieuw in de top 10, het samenwerkingsverband tussen Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. En in de tweede uur van Hits from the Heartland hoor je de nieuwe solo single van Corey Kent. Hits from the Heartland, the best in new country, snel stijgend op het ogenblik. Zach Jonkin en Get to Drinking.
1: And I

The Santa Oldies zijn allemaal hits geweest in 2025. Nummer 2 Country Airplay voor Kane Brown en Backseat Driver. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Hudson Westbrook. Hier is Painted You Pretty.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een countryzanger afkomstig uit Rogers, Arkansas. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en half Cherokee-Indiaan. Voordat hij zanger werd, speelde hij basgitaar in een rockband en werkte hij als discjockey bij een country radiostation. Hij zong twee nummers op de begrafenis van Anna Nicole Smith.
0: Deze week Spotlight on...
1: Joe Nichols.

Spotlight On. Joe Nichols, je hoort de drie hits van deze zanger. Tequila Makes the Clothes Fall Off, Gimme That Girl en Sunny in 75. Terug naar de hits van het ogenblik. De grootste stijger binnen de top 10 gaat 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5. Dit is het meest recente hitsucces van Ella Langley. Ze doet het samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

band heet Shine Down. Ze komen uit Jacksonville, Florida. En ze scoren met deze rock country crossover in de Billboard Country Airplay chart. Nummer heet Searchlight. Hits from the Heartland, de beste new country. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met het tweede uur Hits from the Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay chart. En nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Russell Dickerson.

Dit is de 2 uur Hits from the Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En ook het 2 uur hebben we een mooie primeur voor je. We gaan de 2 uur van start met een plaats omhoog naar nummer 18 deze week. Country and She Knows It. Look.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team rope champion.

Dutch New Country with a Rocky Edge. De nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. Ze stond centraal in de Dutch Barn met de opvolger van Mama Said en heette Glass Half Full. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 3 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Corey Kent in Hits from the Heartland en Empty Words. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Drie plaatsen omhoog naar nummer 17, hier is Carrie Chastain.

Uit de Lone Star State, want daar komt ze vandaan, Texas. Je hoorde Casey Musgraves en Dry Spell. Blijf je staan op nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Behoorlijk wat verschuivingen in de lijst van deze week en drie nieuwe binnenkomers. Dat houdt in dat Ella Langley met Choosing Texas, Riley Green met Change My Mind en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10, Woman van Kane Brown. En ook nieuw in de top 10, Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel van 11 naar 9. Van 9 naar 8 gaat Beautiful Things en Megan Maroney. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Luke Combs met Be By You van 12 naar 7. Back to Back samen met zijn oude hit Sleepless in Hotel Room van 7 naar 6. En Ella Langley samen met Morgan Wallen gaan van 10 naar 5 en I Can't Love You Anymore. 5 vorige week staat op 4 deze week Don't We van Morgan Wallen solo. En de top 3 is ongewijzigd gebleven op nummer 3. Don't Tell On Me van Jason Aldean. Op nummer 2 Josh Ross met Hate How You Look. En dat betekent...

0: Parker McCollum en Killing Me, and there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen maar de nummer 2 airplay hit voor Tucker Wetmore in 3, 2, 1. Groetjes, hoi!
1: Standing on the stick, I feel like freedom. Malibu wants to kiss or to leave. You were the driver, I was the reason. There was mascara on his

0: is tot en met zondag jouw hitstation.
1: De top 40.
2: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
3: 1998.
4: Hey, let op!
5: Alarm! Alarm!
6: Oude alarmschijf.

0: nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
1: Let op! Top 40.
2: Ga je mee terug in de tijd?
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: 40.
1: Bij iedereen die is ingeschakeld, natuurlijk van harte welkom. Fijn dat je luistert. Dit is het eerste uur van de Top 40 Toen, 34e jaargang, nummer 26 van 27 juni 1998. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers, 1 zitten blijven, 15 zakkers, 18 stijgers, 11 autorendisken, 12 Nederlandse producties, 7 Nederlands-Vlaamstalig, 4 oude nummer 1's en 12 stipnoteringen. 2 superstipnoteringen. De alarmdisk van deze week is van Secret Love van Romeo. En de klapper van de week vinden we op nummer 13. Kan niet wachten om te zien waar ze allemaal staan? Ga naar facebook.com/de top 40 toe.
2: De top 40.
1: Gaan beginnen.
2: Nummer 1 in Nederland.
3: Nummer 40.

0: Ja, ik vind het nummer een hoog Heintje Simons gehaald hebben. Heintje, voor de mensen die iets ouder zijn, die weten dat nog in de jaren 60, want daar hadden we een kindersterretje in Nederland en Duitsland en die heette Heintje. En Jantje Smit was eigenlijk een kindersterretje in de jaren 90. O Solomia hoorde ze juist op nummer 40 en komt van 28, 12 plaatsen naar beneden. Van Jantje Smit na 3 weken notering in totaal zou die 3 weken ook in de lijst blijven staan, waarbij 28 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar nummer 39, komt van 37, 2 plaatsen naar beneden. Live Ain't Easy van Cleopatra, 2 weken in de lijst op het moment, een autoalarmdisc. In totaal zou die slechts ook 2 weken in de lijst blijven staan, waarbij 37 de hoogste positie was.
1: 39.

0: Peace!
1: Nummer 38. Nieuw.

0: zeker, Rudy.
1: Dat was Janet Jackson op 38. Code Deep, de eerste nieuwe binnenkomende lijst op 38. Zoals ik juist zei, ze slechts 2 weken in de lijst blijven staan. Maar bij 38 de hoogste positie was, gaan we door naar de nummer 37. Dat is de tweede nieuwe binnenkomende lijst. En die zou in totaal 11 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 27ste hoogste positie was. Een oud alarmdisc en natuurlijk een Nederlandse productie aan de kust van Bluff op 37.
2: Nee. 37. Nieuw.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Dankjewel.
2: Nummer 36.
3: Nieuw.

0: Ja, dat was Ilse Lange op 36, de derde nieuwe binnenkomende lijst. I'm Not So Tough. En die zou in totaal 3 weken in de lijst blijven staan, maar bij 35 de hoogste positie was. En natuurlijk een Nederlandse productie. En dan gaan we door naar de nummer 35. En dat is de vierde nieuwe binnenkomende lijst, My Way van Usher. In totaal zou die 7 weken in de lijst blijven staan, waar bij 18 de hoogste positie zou zijn.
1: Nummer 35.
2: Nieuw.

Bennekamp, Bennekamp, ja, Bennekamp. Ja, nou ja, ik ben natuurlijk niet geen Jack van Gelderen, maar La Coppa de La Vida van Ricky Martin op 34, komt van 39, 5 plaatsen van 2 weken notering. En dat had natuurlijk allemaal te maken met het WK in 98 in Frankrijk. De kwartfinale was dat tegen Argentinië, dat Bergkamp dat prachtige doelpunt maakte. Dan gaan we door naar, nee, dan moet ik natuurlijk zeggen, wel zeggen natuurlijk dat La Coppa de

0: Dat was de nummer 32, komt van 29, drie plaatsen naar beneden. Hawaii 5-0 van de Party Animals. En het is gebaseerd op de tv-serie natuurlijk, de tune van de tv-serie Hawaii 5-0. Op dat moment 4 weken in de lijst, de Nederlandse productie. In totaal zou die ook slechts 4 weken in de lijst blijven staan, waarbij 24 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de nummer 32, komt van nummer 31 moeten we zeggen. En die komt van 18, dat is 13 plaatsen naar beneden. Een oud Eurovisie Songfestival liedje waar nogal de nodige opspraak over was. Was Dana International met Diva. En dat, op dat moment 5 weken in de lijst. In totaal zouden ze ook 5 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 11 de hoogste positie was. Diva met Dana. Nee, Dana International met Diva op nummer 31.
1: Nummer 31.

0: Nieuw.
1: Nummer 37.
0: Nieuw.
2: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust
1: zingen. Nummer 36.
0: Nieuw.
1: Nieuw.
0: Nummer
1: 32.

0: Ja, eerder hoorde u al een overzicht van de nummers 40 tot 31 even vergeten te vermelden. Maar ja, u hoort hem vanzelf voorbij komen natuurlijk. Zojuist hoorde u de nummer 30. Dus zo zijn we beland in de top 30 van de top 40 toen. Van, even kijken, 34 jaargang, nummer 26 van 27 juni 1998. En de nummer 30 was Zambo bij Op en Neer van Dingetje. In de stijl van Oom Henk. Op nummer 30 komt van 34 vier plaatsen omhoog. Op dat moment 4 weken in de lijst. Natuurlijk in de Nederlandse productie. In totaal zou die 6 weken in de lijst blijven staan. Dan gaan we door naar nummer 29. En wie, even kijken, dat is de vijfde nieuwe binnenkomer in de lijst. Come With Me van Puff Daddy featuring Jimmy Page. En die heeft in totaal 18 weken in de lijst gestaan, waarbij 9 de hoogste positie was. Come With Me met een stip gestegen. Puff Daddy featuring Jimmy Page op nummer 9.
1: Nummer 29.
2: Nieuw.

Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de Top 40 Toen. En dan verzoek ik u natuurlijk allemaal te blijven luisteren naar het tweede uur van de Top 40 Toen. En natuurlijk ook naar het uur van de waarheid, het derde en laatste uur van de Top 40 Toen. Kijk, zolang niet wachten, kan je altijd natuurlijk naar facebook.com gaan /de Top 40 Toen. Dan gaan we nu de nummer 28 draaien. En die komt van 30 twee plaatsen omhoog. Dat is Immortality van Celine Dion en de Bee Gees. Op dat moment 2 weken in de lijst, en totaal slechts 3 weken in de lijst blijven staan, waarbij 28 de hoogste positie was. Gaan we bijna helemaal van stotteren. Goed, dan krijgen we nu Immortality, Celine Dion en de Bee Gees op nummer 28.

0: 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
2: Dit is de top 40.
3: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
4: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
5: 1998.
3: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
6: Toonaangevend.
7: Ga je mee terug in de tijd?
4: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: 30.
1: Welkom terug in het tweede uur van de Top 40 Toen, 34ste jaargang, nummer 26 van 27 juni 1998. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers, 1 zittenblijver, 15 zakkers, 18 stijgers, 11 oud-armdisken, 12 Nederlandse producties, 7 Nederlands-Vlaamstalig, 4 oude nummer 1's, 12 stipnoteringen en 2 superstipnoteringen. De alarmdisk van deze week is Secret Love van Romeo en de klapper van de week vinden wij op nummer 13. Kan je niet wachten om te zien waar ze allemaal staan? Ga dan naar facebook.com/de top 40 doen. We gaan weer verder.
2: Dit is de Top 40.
3: De Top 40. Nummer 1 in Nederland.
1: Ja, dat was Celine Dion samen met de Bee Gees Immortality op de 28, hoorde die is juist. En dat is 2 plaatsen omhoog, want vorige week stonden ze op 30. Op dat moment 2 weken in de lijst, zou slechts 3 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 28 de hoogste positie was. En dat is deze week. Dan gaan we door naar nummer 27. Die is met step gestegen vanaf 33, 6 plaatsen omhoog. I'm Ready van Bryan Adams. Op dat moment 3 weken in de lijst. En in totaal zijn die 7 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 26 de hoogste positie was. Bryan Adams.
4: Nummer 27.

0: Dat was Horny 98 van Mouse T. Op dat moment 2 weken in de lijst. En die staat op 26, komt van 32. Met stip gestegen 6 plaatsen omhoog. En in totaal zou die 5 weken in de lijst blijven staan. Waarbij de 23ste hoogste positie was. En dan gaan we door naar nummer 25. En die komt van 21, 4 plaatsen. En naar beneden Truly, Madly, Deeply van Savage Garden. Op dat moment 12 weken in de lijst. En Out Alarm Disc. In totaal zou die 14 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 8 de hoogste positie was. Nee, nummer 6 was de hoogste positie. Moeten we natuurlijk wel goed zeggen. Truly, Madly, Deeply op nummer 25.
1: Nummer 25.

0: Ja, toen ik de titel zag staan, dacht ik, no tengo dinero. Oh, maar dit is natuurlijk een hele andere no tengo dinero. Deze was van Los Umbrellos. En die staat op 24, komt van 20, 4 plaatsen naar beneden na 4 weken notering. In totaal zou die 6 weken in de lijst blijven staan, waarbij 14 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de nummer 23. En die komt van 26. Met stip gestegen, 3 plaatsen omhoog. Ik kende dat nummer helemaal niet. Het is ergens aan mij voorbij gegaan. En misschien wel aan meer mensen. In totaal, even kijken, van 26, 3 plaatsen omhoog. Doe Normaal van Rob den Boer. En 2 weken op dat moment in de lijst. Outlander Disc, Nederlandse productie. In totaal zou die 3 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 23 de hoogste positie was. Rob den Boer, Doe Normaal.
1: Nummer 23.

0: Top 40. Nummer 1 in Nederland.
1: Nummer 22.

0: natuurlijk. Koen Sneeuwens op 22 met stip gestegen. En na te kijken van 25 en na 22 drie plaatsen omhoog naar 5 weken notering. En natuurlijk een Nederlands productie. In totaal zal hij 12 weken in de lijst blijven staan. En 19 hoogste positie zou zijn Guus Meeuwis en Van Kant was dat. En dat was de live versie. Dan gaan we door naar de nummer 21. En die is met een stip gestegen van 27, 6 plaatsen omhoog. En, maar voordat we die gaan draaien, ga ik natuurlijk vertellen dat we zo'n overzicht gaan doen van nummers 30 tot en met 21. Maar dan moeten we natuurlijk wel 21 draaien. En dat is het nummer Geld maakt niet gelukkig van Frank en Ronald de Boer. Dat denken wij althans op dat moment. Staat hij 8 weken in de lijst, zo'n totaal 12 weken in de lijst blijven staan, waarbij 16 de hoogste positie was. Maar we weten natuurlijk allemaal dat het Edwin Evers is. Geld maakt niet gelukkig op 21.
1: Nummer 21.

0: Zo, nou, dat is snel verdiend.
1: Zeg, waarom sta jij eigenlijk steeds vooraan met de microfoon?
0: Ja, omdat ik 2 minuten ouder ben dan jij. Dat is duidelijk.
1: Waar. Dat is niet waar. Ja. De
2: Top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
3: Nummer 30. Ik wil mayonaise. Doe ook een broodje ei. Graag een beetje snel, ja. En weet je wat hij zei?
4: Nummer 25.

0: 2020.
1: Alsjeblieft, ik wil met je lachen en met je dansen. En ik ook wil binnenkort niet harder meteen.
0: Nummer 21.
2: Het bordje is omhoog. Nou, schrijft hij meteen even de nieuwe koersje erbij op.
3: Geld maakt niet gelukkig, dat zijn mijn ouwe heer.
0: De top 40, nummer 1 in Nederland.
4: Ze luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten.
5: Ladies and gentlemen,
6: this is
4: top 40.
6: Nummer 20.

Met Do For Love van Tupac op nummer 20 zijn we beland in de top 20 van de top 40 toen. 34ste jaargang, nummer 26 van 27 juli 1998. En hij kwam van 24, 4 plaatsen omhoog en 4 weken notering. In totaal zou hij 12 weken in de lijst blijven staan, waarbij 17 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar nummer 19. Hij komt van 17, 2 plaatsen gezakt. This Is How We Party van SOAP, oftewel Zoop. Op dat moment 6 weken in de lijst, in totaal 9 weken in de lijst blijven staan, waarbij 13 de hoogste positie was. This Is How We Party op nummer 19.

0: Een oud alarmdisco in totaal zouden 6 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 18 de hoogste positie was. En dat is toevallig deze week. En dan gaan we door naar nummer 17. Dan komen we 12, 5 plaatsen naar beneden. Een Nederlandse productie. En wel een hele mooie. Op dat moment 13 weken in de lijst. Zouden totaal 19 weken in de lijst blijven staan. En de hoogste positie zou 4 geweest zijn. En dit is hem dan. Afscheid van Volumia op nummer 7.
1: Nummer 7.

op nummer 16. Die komt van 9, als nee, 8 moet ik, ja, de print is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, die komt van 8 naar 16 en dat betekent natuurlijk 8 plaatsen naar beneden na 5 weken notering. Outlaw Disc, in totaal zouden ze 7 weken in de lijst blijven staan en bij 8 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de nummer 15 en die komt van 9 en 6 plaatsen naar beneden. I'll Say Goodbye van Total Touch, 10 weken op dat moment in de lijst, in totaal 14 weken in de lijst blijven staan en bij 5 de hoogste positie was. I'll Say Goodbye op nummer 15.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: Dus we zijn wel weer bijna aan het einde gekomen van het tweede uur van de top 40. Toen 34e jaargang nummer 26 van 27 juni 1998. En dan verzoek ik natuurlijk iedereen om te blijven luisteren naar het uur van de waarheid. En kan je zo lang niet wachten, ga dan naar facebook.com/de top 40 toen. Dan gaan we nu de nummer 14 draaien. Dat is een oude nummer 1 en die komt van 7 plaatsen naar beneden van 7 naar 14. Say What You Want, Texas Featuring Wu-Tang Clan. En die staat op dat moment 11 weken in de lijst en zou 17 weken in de lijst blijven staan. En zoals eerder gezegd, op 1 gestaan. Jawel, dan gaan we dan Say What You Want op nummer 14.

0: De top 40. De eerste. De beste. De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: freemusicradio.nl.
3: Dit is de top 40.
0: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
4: 1998.
5: Top 40.
6: Welkom terug en fijn dat je me blijft luisteren naar het derde en laatste uur, het uur van de waarheid van de top 40 toen, 34e jaargang nummer 26 van 27 juni 1998 met vandaag 6 nieuwe binnenkomers, 1 zittenblijver, 15 zakkers, 18 stijgers, 11 autoalarmdisken, 12 Nederlandse producties, 7 Nederlands-Vlaamstalig, 4 oude nummer 1, 12 stipnoteringen, 2 superstipnoteringen en de alarmdisk van deze week is Secret Love van Romeo en de klapper van de week vinden we op nummer 13 en dat was The Boy Is Mine van Brandy en Monica. Wil je de lijst nog even van dichtbij bekijken? Ga dan naar facebook.com/de top 40toen. We gaan weer verder.
7: De top 40, nummer 1 in Nederland.
6: Aan het einde van het vorige uur hoorde u nummer 14, Say What You Want van Texas Futuring, Wu-Tang Clan op nummer 14, zoals ik jou zei. Dus, dat hebben we gehad. En dan gaan we door naar de nummer 13. En dat is de klapper van de week. The Boy Is Mine van Brandy en Monica. En dat is een oud-alarmdisc. In totaal zou die 17 weken maar liefst in de lijst blijven staan. En als 1 de hoogste positie bereiken. De klapper van de week, The Boy Is Mine, Brandy en Monica op nummer 13.
8: Nieuw.
9: De

Dat was Last Thing on My Mind op nummer 12. Komt van 14, 2 plaatsen omhoog naar 5 weken notering. En van de groep Steps. En als ik Steps zie staan, dan moet ik altijd denken aan de winkelketen. Kledingwinkelketen van de Gebroeders Dornmeels. Steps. En er was er eentje in Bussum. En die was tevens de sponsor van onze drankbon in Bartensing. Het First in Bussum. Die stond aan de achterkant. Steps was dat in ieder geval op nummer 12. Dan gaan we door naar nummer... dan moeten we ook nog zeggen dat hij natuurlijk in totaal 12 weken in de lijst heeft gestaan. Waarbij 11 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar nummer 11. En die komt van 5. Een oude nummer 1. All My Life van Keiichi en Yo-Yo. Op dat moment 11 weken in de lijst aan Autoalarm Disc. In totaal zijn die 15 weken in de lijst blijven staan. All My Life op nummer 11. Nummer 11.

0: Feiten. Top 40. Met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Nummer 20.

0: dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet...
1: Nummer 16.
2: I'll say goodbye and walk away.
1: Every day.
2: Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you.
1: Number 13.
3: New.

0: Met Shania Twain zijn we beland in de top 10 van de top 40 toen van 27 juni 1998. En de nummer 10 die komt van 13, drie plaatsen omhoog. Met, even kijken, stip gestegen, You're Still The One. En natuurlijk, zoals ik al zei, Shania Twain. En die op dat moment 9 weken in de lijst zou in totaal maar liefst 27 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 10 de hoogste positie was. En dat is toevallig nu. En dan gaan we door naar de nummer 9. En nummer 9 die heeft weer alles te maken met de WK van 98 in Frankrijk. Die is met stip gestegen. Die komt van 16, gaat 7 plaatsen omhoog. Carnaval de Paris van Dario G. Op dat moment 3 weken in de lijst. Zou in totaal 10 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 6 de hoogste positie was. Carnaval de Paris op nummer 9.
1: Nummer 9.

0: Dat was de nummer 8 met stip gestegen van 11, 3 plaatsen omhoog. Maar het is wel een beetje typisch wat in de lijst staat. En misschien heeft ergens iemand een foutje gemaakt. Want hij is een stip gestegen van 11 naar 8. Maar er staat ook bij dat hij een oude nummer 1 is. En het kan eigenlijk niet helemaal met alle andere data. Want dit was Too Close van Next. Op dat moment 3 weken in de lijst. Een autoalarmdisc. En hier staat namelijk aan de andere kant staat dat hij 13 weken in de lijst zou blijven staan. Waarbij 8 de hoogste positie was. Dus dat tekentje van de nummer 1 komt mij een beetje vreemd over. Nou ja, fouten maken is menselijk. Dan gaan we door naar de nummer 7. En die komt voor 6. 1 plaatsje naar beneden. En dat is hij van Lighthouse Family. Op dat moment 9 weken in de lijst. Zou maar liefst 17 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 6 de hoogste positie was. En dat was toevallig de vorige week. De nummer 7 is dit dus. Hij van Lighthouse Family.
1: Nummer 7.

dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40. Top 40. Nummer 6.

0: Niet of nooit geweest hoort het juist van Acta en de Munnik. Die staat op dat moment 4 weken in de lijst. En die komt van 10 naar 6 met stip gestegen. 4 plaatsen omhoog. In totaal zal die 22 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 2 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar nummer 5. En die komt van 4. 1 plaatsje naar beneden. Casanova van Ultimate Chaos. Op dat moment 6 weken in de lijst. Een auto-alarmdisc. In totaal zal die 11 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 2 de hoogste positie was. Nummer 5 van Casanova.
1: Nummer 5.

Dat was de groep 5 met Cut the Feeling. En die staat op 4 met superstippen gestegen. Want ze komen van 15, oftewel 11 plaatsen mogelijk in 2 weken. Notering Autoland Disc. En in totaal zouden ze 11 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 4 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de nummer 3. En die komt van 2, 1 plaatsje naar beneden. En een oude nummer 1. Op dat moment 8 weken in de lijst. In totaal zou die 16 weken in de lijst blijven staan. Zoals ik zojuist zei, heeft hij ook op 1 gestaan. En ik gebruik de titel van dit nummer wel eens als ik een shortcut zie en mensen met mij meelopen, zeg ik: follow the leader. De Soca Boys op nummer 3.

0: top 40.
1: We zijn bijna aan het einde gekomen van het uur van de waarheid. En te doen gebruiken doen wij nog even een overzicht van de gehele top 40 toen. 34e jaargang nummer 26 van 27 juli 1998. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers. En de eerste vonden we op nummer 38, Go Deep van Janet Jackson. De tweede op 37, Aan de Kust van Bluff. En de derde op 36, I'm Not So Tough van Ilse de Lange. En de vierde op 35, May My Way van Usher. En de vijfde op 29, Come With Me, Puff Daddy featuring Jimmy Page. En de zesde en tevens de klapper van de week vinden we op nummer 13, The Boy Is Mine van Brandy en Monica. En wel 1 zitten blijven, 15 zakkers, 18 stijgers, 11 autorendisken, 12 Nederlandse producties, 7 Nederlands Vlaamstalig, 4 oude nummer 1's, 12 stipnoteringen en 2 superstipnoteringen. En de autorendisk van deze week is Secret Love van Romeo. Zojuist kwam de nummer 2 voorbij, vorige week nog op 3. We Like to Party van de Venga Boys en de Venga Bus op dat moment 5 weken in de lijst. In totaal 22 weken genoteerd, waarbij het tweede hoogste positie was. En dat is deze week. De rest ons alleen de nummer 1 nog. Maar eerst neem ik afscheid van alles en iedereen. In ieder geval fijn dat jullie hebben geluisterd. Volgende week zijn we weer met een nieuwe Top 40 Toen, vers van de pers. Misschien presenteer ik hem, maar het kan ook maar zo zijn dat Peter Vos of Corné Wolf het is. En dan gaan we door naar de nummer 1. En de nummer 1 staat er stationair op 1, waar die in totaal 3 weken op heeft gestaan. Van in totaal 16 weken die in de lijst genoteerd heeft gestaan in de Top 40 Toen. En dat is Ketto Superstar en Press Michael featuring OOB en introducing Maya. En dit nummer heet This Is What You Are. Wil je nog meer info over dit nummer? Ga dan naar facebook.com/top40. Toen gaat er bijna over struikelen. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Now, ladies and gentlemen, Senator Jay Forward.

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Well, see you next time.
2: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
3: Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
4: Top 40. De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Yolanda, be cool. We no speak Americano. Van harte welkom, luisteraars, in een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Dit is Music Power met Mark van Dam. 2 uur lang de beste hits voor jou. Met natuurlijk ook in de spotlight de twee nummers achter elkaar van een bepaalde groep zanger of zangeres. Hey, leuk dat je weer bij bent. Lekker weertje, hè? Ja, het kan precies niet warm genoeg zijn. Maar laten we niet klagen en luisteren. Ook in het programma Zomer is natuurlijk. Maar eerst gaan we terug in de tijd. We gaan van start met de Dizzy Band met de Opera.

die grote collectie zomerhits. Francesco Napoli. En je hoort op de achtergrond een beetje de echo. Sorry daarvoor. Dat was Bala Bala Bala. Tijd voor wat nieuwer werk op je radio. Hier is het dan, Flair met Door het Oog van de Nacht.

Helemaal uit België. Stromae op je radio met Alar Dansen. Zetjes de spotlight voor de twee nummers achter elkaar gaan draaien. Van bepaalde groepszanger of zangers of duo's, maakt niet uit. Wie dat deze week zal zijn, moet je eventjes afwachten natuurlijk. Een kleine verrassing, hè? Ja, het is zomer. Iedereen is blij. Wij zijn ook blij. Ik zou zeggen, zet de volume een beetje harder. Dat iedereen kan horen dat jij luistert naar je favoriete radiostation. En het programma Music Power met Mark van Dam. Hallo, welkom in deel 1. Ja, er is ook nog een deel 2. Spannend dus. Terug in de tijd gaan we met de George Baker Selection. Dit is Santa Lucia by Night.

tekst die werd geschreven door Tony Ashton. Palmers. De eerste opname door Nusha Fox in 1979. En later opgenomen door Agneta van ABBA, weet je wel, Agneta Felskog. En dat was de hele zon. Ik heb nog wat nieuwer werk voor je klaarstaan. We gaan luisteren naar Benson Boone uit de tipraden op dit nummer The Time of My Life. Zodat ik de spotlight.

0: is eigenlijk wel een beetje wennen. Ik zit in een andere studio dan normaal, maar dat kan goed. Hopelijk. Nieuwheid, de Dipperade draaien voor jou. Dit speciaal nummer van Benson Boone. In the time of my life. Zo, beste vrienden, de hoogste tijd voor ons wekelijks thema. De Spotlight op je radio. Deze week in de Spotlight. De Dolly Dutchess, en die kennen jullie allemaal wel uit Nederland. Hoeveel hits heb die dames hebben geschoord? Ik weet het niet. Ik heb gekozen voor twee nummers. Zodanig beginnen we met een toepasselijk nummer. De Radio Radio, de Dolly Dutchess, gevolgd door Tell About Boys. Ik zou zeggen, veel luisterplezier met de Spotlight.
1: Van Dams, Spotlight.

Tot nog eventjes een nieuwe schijf op je radio. Alesso en Along the Riblock. Met In Your Eyes. Alsjeblieft. Ik heb voor jou nog klaarstaan een grote hit uit de jaren 80. Zo dadelijk op je radio. Uit 85 Madonna. En Get Into the Groove.

gingen helemaal terug uit de tijd naar de jaren 80. 1985 was dat nog eventjes voor Madonna met Get Into The Groove. Ziezo, we gaan stilletjes aan naar het einde van dit radioprogramma van deel 1 dan wel, want ik ben zo dadelijk bij je terug na de uurwisseling natuurlijk met deel 2 van dit radioprogramma. Met natuurlijk hele leuke muziek, zoals altijd, en ook een mix. Dus blijf zeker luisteren. Ik heb jou nog 2 nummers. Zeg eens, China Girl van David Bowie. Maar eerst, een lekker nummer. Terug in de tijd met Jack Bolt is

0: Je luistert naar Music Power met Mark van Dam.
1: De grootste hits aller tijden hoor je bij ons.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: En daar zijn we weer met deel 2 van Music Power. Van harte welkom, zo dadelijk Britney Spears met Baby One More Time. Stay tuned op jouw favoriete radio.

0: voor dit tweede gedeelte van het programma Music Power. Jawel, van harte welkom voor de mensen die pas inschakelen op dit fantastische radiostation. Dit is Music Power deel 2 met leuke hits van nu en toen. En natuurlijk ook strekjes hebben we ook een mix, een kleine mix deze week. Maar dat is helemaal niet erg. Lekkere temperaturen, lekkere muziek op je radio. Ook zomermuziek in dit radioprogramma natuurlijk. Dat hoort erbij. Zo dadelijk gaan we terug in de tijd met Michael Jackson. Met Rock With You. Gevolgd door die zomerhit van Wham! Club Tropicana.
1: Dit is Music Power met Mark van Dam.

echt de zomer. Laten we even terug in de tijd gaan. Heel diep terug in de tijd. Ik heb hem ooit gedraaid. Maar dat is lang geleden. Dat gaan we nog een keertje draaien. Terug in de tijd met het brandend zand van Anneke Groenlo.

muziek draaien van Pink. Out of Fights. Maar eerst gaan we terug in de tijd naar 1973. En nummer 3 hit voor deze Cindy en Bert. Heel succes in Duitsland met Immer wieder Sonntags.

Wat een mooi nummer zeg. All of Out Fights. Single van Pink op je radio. We gaan nog één nummertje draaien. Dan zijn we toen al zo mixed.

Fantastisch, zou ik zeggen, Pink. Ja, ik ga eventueel nog één nummer gaan draaien. Dat is even onze wekelijkse mix. Dan gaan we voor naar ons eigen Belgenlandje gaan we dan. Met Camille, met Vuurwerk. Tot zo dadelijk.

Zo, ja, beste vrienden, ik had het u gezegd. Je hoort er nog eventjes op zijn eigen kamie met vuurwerk. Tijd voor onze mixfans, de mix die we iedere week gaan draaien. Altijd een andere. Altijd afwachten wat er gaat komen natuurlijk. Ja, ik bedank nog even mijn collega René van Schans, want daar is de mix van dat we deze mogen draaien. Het is de Classic Mix Series nummer 1. En ik kom dus dadelijk aan. Veel luisterplezier hier in jouw radiostation met Music Power, de mix van de

0: Het is best een korte mix deze week, maar wel heel goed. Dankjewel René van Schout, te mogen uitzenden op jouw favoriete radio, de Classic Mix Series. We gaan er nog wel eens eentje draaien. Deze is ongeveer 5 minuten, niet zo lang, maar dat maakt allemaal niet uit.
1: Dit is Music Power met Mark van Dam.
0: Van harte welkom in het radioprogramma

Alexis Jordan hoort je nog met Hush Hush Hush. Welkom in het tweede deel van Music Power. En het loopt zeltjes aan het einde. Maar ik heb voor jou nog een lekkere zomerhit. Zo duidelijk op je radio. Brian Hiddy met The Summer is Magic. Gevolgd door die lekkere groeit van Donna Summer, The Hostage.

dat was Terug in de Tijd. Met de opvoering op de hostage van de Amerikaanse zangeres Donna Summer. Dat komt van haar debuutalbum Lady of the Night uit 1974. Zie zo, we lopen aan het einde toe van dit radioprogramma. Nog enkele tracks zoals deze. Lekkere zomerplaat van Spargnaal. Dit is Call Me.

0: Musicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: Een heel hartelijk welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Met dit uur de allergrootste zomerhits die passen in het connectieformat.

0: Beetje merkwaardig audiogeluid van Lady Gaga en Alejandro. Maar we wilden toch even draaien. Omdat we de grootste zomerhits uit het connectieformat voor je draaien in dit uur. Zomerconnectie, van harte welkom bij dit radioprogramma. Wat een connectie maakt tussen muziekgeneraties. En wij starten met The Beach Boys. En helaas was dat meteen een in memoriam. Omdat Brian Wilson een tijdje geleden is overleden. Maar de hits blijven natuurlijk zomers. En die blijven een connectie houden met The Beach.
1: The hottest hits around the globe. Hey, this is Ed.

0: trio van zomerhits in de connectie Miami. Daar herkende je The Whispers met And The Beat Goes On. Maar dit was Will Smith samen met zijn grote hit Summertime. Klinkt dit toch ook heel lekker in de zomer. En daarna de grootste zomerhit van Wham! Club Tropicana. En Harry Styles met Watermelon Sugar. Van harte welkom. Wij draaien de 16 grootste zomerhits uit het collectieformat. En we vinden het heel fijn dat je daarbij bent. En dat je daarnaar luistert. We hopen je te verwennen met muziek en items en feitjes. En verder kan je ons bereiken. Dat kan altijd en overal via de connectie at gmail.com.
1: Well, you're having fun in the sun. We're playing out your favorite songs here on this radio.

0: is eigenlijk een beetje een verspreide Double Trouble, zoals je die normaal kent in de connectie op de helft van elk uur. Hier was hij weer, Will Smith. Die we natuurlijk leren kennen als acteur in The Fresh Prince of Bel-Air. Maar zingen kon hij ook en rappen kon hij ook. En nu is hij nog wel eens de gast in een talkshow. En altijd vragen ze weer of hij dit nummer even wil zingen. Dat doet hij dan en dan gaat de hele zaal uit zijn dak. En waarom nou twee keer zo kort achter elkaar deze Will Smith? Nou, dat komt omdat wij eigenlijk de top 16 draaien uit de fascinerende zomerhonderd. Maar daar geven we niet zoveel rugbaarheid aan. Maar er op 14 stond Will Smith met Miami. En even kijken, op 8 staat hij met Summertime. En daarvoor draaien we trouwens de Macarena van Los Del Rio. En daarvoor Sean Kingston met Beautiful Girls. This summer.
1: Hot jam. Summer.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

ben je er wel eens geweest? Het is ook echt een heel leuk plaatsje, Zoutelanden. Aan de Zeeuwse kust, het is anders dan andere kustplaatsen. Je hebt er echt een strandbeleving, ja, die eigenlijk nergens anders kan beleven. Zoutelanden, Bluf en Gijke Arnaert. Ik vind het echt een van de lekkerste Nederlandstalige nummers die ooit gemaakt is. Maar hier direct na komt ook weer een lekkere. Maar hiervoor draaiden we Calvin Harris en Summer. En daarvoor Fatim Bora van Marianne Vroos. Ken je het nummer? Het is een van de grootste zomerhits aller tijden. Misschien wat meer in het buitenland. Dat we hem niet zo goed kennen. Maar daarvoor draaiden we Will Smith nog een keer. En Summertime.

Normaal gesproken, als je een hitparade in elkaar sleutelt, ik ga hem presenteren, dan valt het niet mee om alle nummers in een uur te krijgen. En nu deed ik het even zo langs mijn neus weg. De 16 grootste zomerhits uit de zomerconnectie. En dan passen ze er gewoon lekker allemaal in. Ja, we draaiden Shakira en Freshly Ground en Waka Waka This Time for Africa. En El Mismo Sol van Alvaro Soler. En wat is nou de grootste zomerhit hier bij de connectie, in de zomerconnectie? Nou, daar komt hij aan hoor.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Een heel hartelijk welkom bij dit radioprogramma wat de zomerconnectie als titel meekrijgt, omdat wij alleen maar zomerhits draaien met Sun of Beach in de titel of een zomersritme.

Van harte welkom in de Zomerconnectie, waar we de beste zomerhits voor je draaien. En ook de grootste. Je hoorde Elvis Crespo en Suavemente. En daarna La Isla Bonita en Madonna, dat heb je herkend. Dit radioprogramma zit boordevol met zomerhits, zomerse muziek. Dat is wat er in het format komt van dit radioprogramma. En anders moet er een lekker zomerse ritme in zitten. Of er moet een Spaanstalig, Italiaanstalig, Franstalig beach mag in de titel zitten. Of sun, of hard. Nou, dat alles maakt die mix van de muziek die je hoort in dit programma.

Santana en Wyclef Jean met vaak dat Latino-ritme in de nummers. En dat klinkt toch heerlijk in een zomerconnectie als deze. Met hiervoor Marcello Bello, Questo Amore van Eros Ramazzotti. En daarvoor Quereme Mucho van Julio Iglesias. Ik doe mijn best om een beetje Spaans en Italiaans te klinken. Maar Spaans en Italiaanse mensen zullen me uitlachen erom. Want dat klinkt natuurlijk heel anders als je het echt spreekt. Wij draaien de grootste zomerhits en zijn blij dat voor je te doen. En hopen jou ook een beetje blij te maken daarmee.

een van mijn favoriete nummers en naar zomerhits alle tijden. Tom Brown en Funkin' for Jamaica. Heerlijk nummer is dat. En daarvoor draaiden we Aiko Aiko, My Bestie van Justin Wellington en A Small Jam. En daarvoor Lion Bailey en A Summer Rain. Ja, de zomerklanken die vliegen je hier om de oren. Als je ons wilt bereiken, dan kan dat altijd via de connectie @gmail.com.

van de grootste zomerhits aller tijden, die ook alweer dateert uit 2003, de Summer Jam van The Underdog Project in de Summer Mix. En daarvoor 7 Days in Sunny June. En inderdaad, juni is tegenwoordig behoorlijk zonnig, net zoals mei. In april begint het al een beetje. Het voorjaar en de zomer zijn warmer en zonniger dan enkele jaren geleden. Alhoewel het soms wel heel erg warm wordt en dat is dan misschien weer het nadeel. Daarvoor draaiden we Natasha Bedingfield en Pocket Full of Sunshine. We zijn niet allemaal zo dol op de zon. Zeker niet als het heel erg bloedheet is. Soms moet je er gewoon verschuilen en tegenwoordig heeft een paraplu een dubbele functie. Het is ook bijzonder handig als je onderweg bent en je moet lopen of staan in de brandende zon om dan een paraplu op te zetten. Dan is het ineens een parasol.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Attentie reizigers van het programma De Muzikale Tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heuvel.

0: 1976.
1: Haha, we zijn er weer!
2: Detroit, Michigan. Motortown. Motown. This is the Motown Sound.

Van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Mijn naam is Bart van der Heuvel. Aankomende twee uur. Je gaat weer lekker met me mee op een mooie, mooie reis door de tijd van de muziek. Je weet het, we reizen per trein, dus zoek lekker een plekje. Er staat altijd een bakje koffie voor je klaar. Ligt een krantje naast. Schoteltje, vorkje, mesje met in het midden op dat schoteltje precies een roze koek. Helemaal voor jou. We openen de muzikale tijdreis van deze week met de artiest van de week. En voor deze week is het Stevie Wonder. Een artiest die zijn muziek uitbrengt op het Motown-label. En je hoort het nummer Sir Duke. Wat hoor je nog meer in het eerste uur van dit programma? Je hoort onder andere de muziek van Sandy Coast, Hot Chocolate Queen, Billy Joel, Madonna en PhD. En die hoor je natuurlijk in de Rollator-hits, waarvoor we heerlijk de jaren 70 en 80 voor je instappen. Uit de Vaderlandse top 40 hoor je een mooie nieuwe binnenkomer van 40 jaar geleden. Maar je weet gelijk erachteraan, draai er een uit het heden voor je. Wat is er nieuw uitgekomen van een mooi nieuw album met de titel Liberation? En hij is van Christina Aguilera. Je hoort het nummer. De langspeelplaat van de week, ook alweer 40 jaar oud. En deze week is die van de Boomtown Rats en draagt de titel A Tonic for the Troops. Beatletjes zijn er ook weer bij voor je. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. En we gaan daarvoor naar het jaar 1976. Iets over The Real Thing. Nee, dat is niet dat spul wat uit een flesje komt, zal ik maar zeggen. Ik leg je zo meer uit. Maar nu gaan we eerst snel naar de muziek. Naar de Rollator hits van de jaren 70. En we beginnen in Voorburg met de gebroeders Vermeulen en hun band genaamd Sandy Coast. En we pakken hem lekker, de Summer Train. En we gaan heerlijk naar de kust. Wou net zeggen, nou welk jaartel wil je? Nou, het wordt al voorgezegd voor je. Van harte welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1975.

0: Je hoorde uit 1975. De formatie Queen met hun Now I'm Here. En daarvoor hoorde je uit datzelfde 1975. Hot Chocolate met You Sexy Thing. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis. Want deze week in
1: 1976
0: stond The Real Thing met het nummer You To Me Are Everything. Nummer 1 in de Engelse hitlijsten. De heren werden nummer 1 in een tv-talentenshow in Liverpool. The Real Thing trouwens was de eerste complete zwarte band die nummer 1 stond in datzelfde Engeland.

0: 1969.
1: Million Seller. Yeah, yeah.

Je hoorde de Beatles, mijn microfoon doet het niet, nu wel. Je hoorde de Beatles met het nummer Here Comes the Sun. En dat vind je terug op het album Abbey Road. Geschreven en gezongen door de heer George Harrison. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1969. Maar we gaan naar het jaar 1978. En waarom ook niet. Eerst was het een... Alarm, alarm, sleep. Maar toen kwam het binnen in de Nederlandse...

0: deze week. Nieuw.
1: Vinden we op
2: nummer 20.
1: Johnny Matthews en Denise Williams met hun Too Much, Too Little, Too Late. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 26 tot week 39. Totaal 14 weken met als hoogste notering nummer 3. Waar het totaal 3 weken stond.

Uit de Vaderlandse top 40 van vandaag hoorde je Maroon 5 featuring Cardi B met hun Girls Like You. Tijd voor het tweede Rollator Hits blokje. Ze staan er weer klaar voor je. De wissel gaat over en we reizen met de muzikale tijdmachine lekker de 80's binnen voor je. We starten met Billy Joel en hij zingt nog steeds over zijn Uptown Girl. Maar in welk jaar moeten we dan Uptown Girlen? Dat is duidelijk. Kom maar op, Billy. Billy? Billy staat aan de pootjes te draaien van zijn piano. Want hij staat wankel. Anytime, Mr. Billy. Thank you. Come again.

0: Je hoort uit 1981, PHD, and I Won't Let You Down. En daarvoor hoorde je uit 1986, Madonna met haar Open Your Heart.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Maar ja, die is wel van 40 jaar geleden. En deze week is die van de Boomtown Rats en heeft de titel A Tonic for the Troops. Het album bevat 10 nummers, althans het vinylalbum, en heeft een totale speelduur van 35 minuten en 22 seconden. Er kwamen van dit album totaal 3 singles, namelijk She's So Modern, Rat Trap, die hoor je trouwens in het tweede uur van de muzikale tijdmachine, en deze met de titel Clockwork.
2: ...1978.

De Boomtown Rats. Ik heb zo in de tweede uur van de muzikale tijdmachine nog een nummer voor je. Je hoort zo het nummer Maria van het nieuwe album van Christina Aguilera met de titel Liberation. Luister even goed naar het intro. Waar lijkt dat op? Wat dacht je van dit?

0: Het is Supertramp met de titeltrack van het album Breakfast in America en dateert uit 1979. Houd dit even vast in je hoofd. Hier is Christina, tot zo in het tweede uur van de muzikale tijdmachine.
1: Maria, hey, hey, hey, hey, yo, Maria. Yeah.

Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine van deze week. We openen met de artiest van de week en voor deze week is het Stevie Wonder. Een artiest die zijn muziek uitbrengt op het Motown label. En je hoorde het nummer We Can Work It Out. En dat is natuurlijk origineel van dat Liverpool.

0: Red, The Calling, Raccoon, Calais en Calais. Die hoor je natuurlijk in de Rollator Hits, dadelijk de jaren 90 en later in het programma natuurlijk de Zero's. In het eerste uur, ik zei het net al met We Can Work It Out, hoorde je de Beatletjes. Dat betekent dat de Rolling Stones voor het tweede uur van de muzikale tijdreis alweer klaarstaan voor je. The Rest in Peace Record of the Day staat er weer bij. We geven aandacht aan Michael Jackson. En we draaien nog een nummer van de langspeelplaat van de week, die van 40 jaar geleden. Deze week is die van de Boomtown Rats en draagt de titel A Tonic for the Troops. Nieuwe album Liberation van Christina Aguilera, daar hoor je ook nog een mooi nummer van. De artiestenverjaardagskalender staat er nog bij voor je. We geven aandacht aan Frank Mills. We gaan snel naar de muziek, want dat gebabbel ben je nu al zat zeker. En dat gedender van die trein. De Rollator hits uit de jaren 90, ze staan alweer klaar voor je. We beginnen met Annie Lennox en je hoort het nummer Why. Ik heb ook geen idee, je hoort het zo. Ik weet ook niet eens uit welk jaar dit nummer dateert. Wacht, daar hebben we een jingle voor.
1: ...1992.
0: Nou ja, het wanneer is nu duidelijk, nu het waarom nog. Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1993.

0: More sounds from the 90s.
1: ...1992.

0: Uit het jaar 1992 hoorde je Simply Red met For Your Babies. En daarvoor hoorde je Lenny Gravitz met het nummer Heaven Help. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1993.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 29 augustus 1958 in Gary, Indiana. Overleden 25 juni 2009 in Los Angeles, Californië. Zijn naam Michael Joseph Jackson. Je hoort van hem het nummer You Are Not Alone. Michael Jackson is 50 jaar geworden.

gaat hij, Mick. Je hoorde de Rolling Stones met Not Fade Away. En dat vind je terug op het album England's Newest Hitmakers. Moeilijk hè, dit, van de Rolling Stones. Ik zeg dat het tijd is om je roze koek even neer te leggen. We gaan aandacht geven aan de jarige van deze week.

En mocht je deze week jarig zijn en heb je ook nog de behoefte om het te vieren, zeg ik uiteraard van harte gefeliciteerd Flapstaart. Hier is een roze koek. Tijd voor de jarige artiest die we eens extra in het zonnetje gaan zetten deze week. En voor deze week is het Frank Mills en hij wordt 76. Frank Mills is geboren in Montreal, Quebec en dat ligt in Canada. Zijn beroep is pianist en hij heeft eigenlijk maar één hit gehad in zijn leven. Tot nu toe moet ik natuurlijk zeggen. Ik ga hem ook gelijk voor je draaien. De titel is Music Box Dancer. En Frank is zo'n jongen die is professioneel. Dat is niet Billy Joel. Die moest nog even de pootjes uitdraaien. Frank begint gewoon gelijk.

0: Het is alweer tijd voor ons vierde en laatste rollator-hitsblokje van de muzikale tijdmachine van deze week. We gooien de wissel weer over en we reizen lekker naar de Zero's. Ik heb er weer drie voor je klaarstaan. Als eerste hoor je The Calling met het nummer Wherever You Go. Nou, dat maakt mij ook niet uit, maar naar welk jaar reizen we dan?
1: ...2001.

0: Jorda uit 2003. Kalis met de Trick Me. En daarvoor hoorde je uit 2008 de vaderlandse band Raccoon met het nummer Lucky All My Life.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Maar ja, hij is al wel weer 40 jaar oud. En deze week is het het tweede studioalbum van de Boomtown Rats met de titel A Tonic for the Troops. En als je naar het eerste uur van de muzikale tijdreis hebt geluisterd, dan weet je dat er van dit album nog één single kwam. Het is geschreven door Bob Geldof zelf en was tevens voor de band ook een nummer 1 hit in de Britse hitlijst. Hier zijn de Boomtown Rats met het nummer Rat Trap.
2: ...1978.

Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine. Soms.

0: Ja, ik ben er gewoon hoor. Maak je geen zorgen. En de trein is er ook hoor, trouwens. Je hoorde van het nieuwe album Liberation van Christina Aguilera. Het nummer Twice. Christina, niet alleen een prachtige mooie vrouw, maar ook een prachtige mooie stem. En daarin met tekst het prachtig mooi vertolken. Het album staat vol met zalige nummers zoals deze. Het komt trouwens 15 juni jongstleden uit.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Inderdaad, we zijn alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Geweldig dat je er gewoon weer lekker bij was. Ga even langs als je wil de Facebookpagina van De Muzikale Tijdmachine. Geef ons een like en volg ons. En wil je deze aflevering of oudere muzikale tijdreizen van mij terug horen? Dat kan natuurlijk ook. www.mixcloud.com. Daar staan ze netjes voor je onder de naam Bart van der Heuvel. We gaan de muzikale tijdreis van deze week lekker afsluiten met Black Sabbath. En waarom ook niet het nummer Paranoid. Ik zal maar zeggen, een autoreclame van nu met een liedje erin van 48 jaar geleden. Wat heb ik je nog meer te vertellen? Ja, weinig. Ik zeg blijf gezond. En natuurlijk van elkaar. En ik zeg graag weer tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Tot de volgende week. Joep doei!
2: ...1970.

Een stukje terug in de tijd met de Boytown Gang. Zoals ik al zei, we zijn weer begonnen met een nieuwe aflevering van Weekend Kracht Dance Classics. Je luistert nog ongetekende Jan Krijnen. Ik neem je het komende uur mee naar de jaren 1982 en 83 met daar zo'n beetje de grootste disco dance classics uit. Dus ik zou zeggen, zet de tafel aan de kant. Doe het tapijtje oprollen als je het hebt. Haal je moves eruit. We gaan naar de volgende. Dit is Divine and Shoot Your Shot.

En niemand minder dan Donna Summer. En een kraker van een hit was het in de... In ieder geval in de zuidelijke discotheken van Brabant. Zullen we zeggen, Zuid-Nederland. Daar kon je hem altijd wel ergens op een avondje aantreffen. Hooggenoteerd destijds, volgens mij zelfs nummer 1. Maar dat zoek ik voor je uit wanneer we de lange versie draaien. Deze uitzending alleen maar wat kortere versies. De langste duurt 5 minuten. En dat is bij de andere uitzendingen wat langer. Het volgende nummer stond in de Nederlandse top 40. Bereikte zelfs een notering in de top 10 van de Nederlandse top 40. Dit is de Brooklyn Express en Spank 69.

van de Brooklyn Express met een instrumentale versie van Spank. Jimmy Bohorn maakte er ooit nog eens iets anders van. Gaan we naar de Four Tops in 1981. Don't Walk Away.

Ja, dat is een stukje terug in de tijd met de Four Tops, een Amerikaanse rhythm and blues zanggroep. Die succesvol waren in de jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. Klinkt al heel ver. De Four Tops kennen elkaar al sinds de middelbare school. En daar hadden ze ook al een bandje. Toen zijn ze begonnen onder de naam The Four Aims. In 1956 kregen ze een platencontract aangeboden van Chess Records. Om verwarring te voorkomen met de Aim Brothers kozen ze ervoor om hun groepsnaam te wijzigen in de Four Tops. Onder contract van bij Chess slaagde de groep erin niet in om door te breken. Een ontmoeting met Barry Gordy zou daar verandering in brengen. Hij bood hem een contract aan bij Motown. En waar kennen we dat van, het Motown? Grote Motown kennen we natuurlijk van heel veel zangers en zangeressen. En dan moet ik even een paginaatje opschuiven in mijn hele verhaal. Want we gaan naar de Forecast. Kennen we die nog ergens van? Ja, natuurlijk van het volgende nummer. The Forecast and Happy Days Are Here Again. Hip, hip, hop.

Ja hoor, een klein stapje gaan we maken naar een... we blijven in hetzelfde jaar. Hij werd geboren op 13 mei 1950. Gaat u al een belletje rinkelen? Nee, nog niet. In Shangwau, Michigan. Hij heeft twee namen eigenlijk. Steveland Judkins of Steveland Morris. Zeg het maar. Nee, nog steeds niet. Op 12-jarige leeftijd werd deze blender rhythm and blues zanger. Nu weten we natuurlijk allemaal. Het gaat over Stevie Wonders. Hij werd op 12-jarige leeftijd geïntroduceerd als de nieuwe J. Ray Charles. Door het platenrecord Motown. De eerste jaren van zijn muzikale loopbaan werden toch volledig door de platenbazen gedomineerd. Waar er ook eigenlijk geen hits uit kwamen. Later in de jaren 70 verwierf hij een nieuw contract, ook bij Motown, met artistieke vrijheid. En daaruit begonnen de hits, onder andere de volgende: Stevie Wonder in de jaren 80, 81, 82 met Do I Do.

Ja hoor, dat was Mr. Stevie Wonder. En zoals ik al zei, een veelzijdig muzikant is hij. Hij speelt ook heel veel instrumenten. In het huidige tijdperk, als hij opneemt, neemt hij ook alles zelf nog eventjes op. Hè. Natuurlijk, alle spoortjes speelt hij zelf in. Dat gaat zo makkelijk in de digitale wereld. Wij doen dat niet. Wij produceren deze show natuurlijk live. En één keer de band op en klaar is Clara. Vandaar dat je misschien soms wat hoort. We gaan weer verder in onze Disco Trends. Disco Trein, Trends niet, ligt er een beetje aan het bekijken. De Disco Trein gaat verder. We gaan naar 1982 is dit. De band komt uit, is begonnen in 1969 en is nog steeds actief. De Trentiner Brothers, Robert en Ronald Bell. Gaat u al een belletje rinkelen? Nee, nog niet. Dat is natuurlijk, dat zijn de oprichters van de funk en disco band Cool and the Gang. En zij doen vandaag voor u, zij spelen vandaag voor u de Big Fun in de 12-inch versie.

En gouden terug in de tijd was dit met Try Jai Love van niemand minder dan Third World. Die helaas niet meer bestaat, die groep. Hij werd opgericht in 1973 en bracht meerdere albums uit tot de meest bekende nummers wat het was. Dat was Now That We Found Love uit 78. Wie kent hem niet? Wie heeft er niet op geschoven? Wie heeft er niet op gedanst? De groep bestond uit onder andere Bunny Ruggs, wat dan ook de leadzanger was. En die overleed op 65-jarige leeftijd in 2014. Wat hadden we dan nog meer van deze groep? Wat weten we er nog meer van? Heel simpel. Ze hebben zelfs in de NPO Radio 2 Top 2000 gestaan. En dat wel 3 jaar achter elkaar. 2000... 2001 en 2002. En de respectievele plaatsen waren 1698, 1904 en 1911. En daarna zijn ze eruit gekukeld. Dus wil je ze er terug in hebben, dan zul je van het jaar moeten stemmen. Wat hebben we nog meer aan ons fiets hangen? Oh ja, natuurlijk. Dit is Earth, Wind and Fire. And the two of us.

The Art Ground. Van uw midden dan Gary Bright en de GB Experience. Dat was een Amerikaanse man-vrouw vocal-instrumental groep. Als je goed luistert, dan hoor je nog de vingers, oftewel de hand van iemand anders in dit nummer. Ja hoor, Gary Bright en Stevie Wonder produceerden dit nummer. Je hoorde net de korte versie, want de originele, de 12 inch, duurde 10 minuut 35 en dat was de langste ooit gedraaide en opgenomen plaat in de charts in het Verenigd Koninkrijk. We hadden deze uitzending hadden we heel weinig maxi-singeltjes erin zitten. Wat minder dan normaal, omdat de meeste dance-platen zijn, dance-classics, zijn gemaakt in maxi-versie. Hier is nog zo'n maxi-versie, In Deep, and Last Night the DJ Saved My Life.

0: In the mix. In the mix. In the mix.
1: Last Night the DJ Saved My Life van In Deep. Een plaat uit... wat was het ook alweer? Oh ja, jaren 82. Als ik het goed heb. Ja, 1982. Last Night the DJ Saved My Life. En de groep kwam uit New York. En bestond maar totaal 7 jaar. Daarna was het weer afgelopen. En het label was The Sound of New York. Ze hadden in Nederland ook maar 1 hit en die kwam op een 2e plaats van de Nederlands top 40 terecht. Last Night the DJ Saved My Life. Dat kun je niet zeggen van de volgende dames. Dit zijn de Pointer Sisters. En Jump. Ik neem me vast afscheid van jullie. Tot volgende week.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en heette Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

De Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maui Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound. Rough
2: Velvet. Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

Van harte welkom. Get the Stretcher Out van de Charlies. En dat was een hele nieuwe. We verwachten het album binnenkort, september trouwens. Maar goed, daarover zullen we later nog wel eens een keer hebben. Als het inderdaad komt. Nou, Growing Pains van Emma Jane. En ook dat is weer zo'n heel mooi nummer die we gekregen hebben. Een mooi zomerachtig nummer vind ik eigenlijk. Moet je horen, leuk.

Mooi, hè? Vrolijke muziek natuurlijk op de zomer. Hè? Dan heb ik nog een hele leuke voor je. Natuurlijk in het kader van de allernieuwste die we binnen hebben gekregen. En ja, Dex, die is helemaal het stoom komt er uit zijn oren, zoveel zijn het er. En de mooiste, ja, die hebben we uitgezocht. Poison and Desire van Wallen Barty en Steven Wrench. Dat klinkt zo.

Dus mooi is dat, hè? Als je dat hoort, dan is het dus in elk geval een iets waar zorg aan besteed is. Als je zingt op het einde. Goed, Brigitte en de Dusty Trails. Ach, mijn hemel, dit is zo mooi. Dit is het nummer getiteld Shoes.

0: Zijn er geen tracks binnengekomen van mooie ballads? Ja, zeker. John Michael Ferrari. Hij staat voor ons klaar met al de songs die hij geschreven heeft. En het is werkelijk een prachtig mooi nummer geworden.
1: Best songs I ever wrote are the ones I wrote for you. You're the only reason I sing the way I do. Our time in LA, happiest I've ever been.

John Michael Ferrari. Mooi is dat, hè? Het is echt hele mooie muziek. En hij speelt natuurlijk heel leuk op die gitaar. Dat vind ik ook leuk. We hebben Phil Salter nog voor je. Met Fields of Dreams.

Zover zijn we gekomen met onze nieuwe, mijn hemel nog een toren, hebben we een hoop nieuwe binnengekregen die de moeite waard zijn. En waarvan we natuurlijk een album op korte termijn verwachten. Vrienden, we gaan over naar onze habits, onze gewoontes, onze adat. En dat betekent dat we Blues for Breakfast gaan draaien. Nou nee hoor, dat is de nieuwste van Lance and Lee. En het begint erg zachtjes, maar het klinkt...

Lance and Lee. Ja, het is eigenlijk een EP, het is geen echt album. Er staan 5 nummers op, maar deze 5 nummers zijn stuk voor stuk de moeite waard. Wat je zojuist hoorde was de titelsong Blues for Breakfast. En de volgende, oh, dat is eigenlijk deze al, is Salt and Pepper. We Belong Together. Ja, dat klinkt zo dan. I'm your

0: hebben prachtige albums binnengekregen. Daar gaan we straks mee verder, maar we zijn zo rond het half uur. En dat betekent natuurlijk dat wij overgaan tot...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnbal 3. 3, 3.

De Moody Blues vrienden, zij besloten onze zwijmeldrie met Nights in White Satin. En daarvoor hoor je After Tea met Just a Flower in Your Hair. Ja, het is wat hoor. En daartussenin, daar zat nog de Amen Corner met As Paradise is Half as Nice. Dat is mooi hè. Schitterend. Maar we gaan weer over naar de cd's, naar de albums. En dan komen we uit bij Will Jones, On the Top of the World. Nieuwe cd is uitgekomen. Hij is ook lijfelijk aanwezig, maar je kunt hem natuurlijk ook streamen op alle diensten. En dit is een hele mooie geworden. Wat dacht je van The Last Time?

Heel aparte muziek is dat, hè? Nou ja, dit is natuurlijk een programma voor zoekenden, hè? Voor thuisblijvers, voor tegenstrevers, zonderlingen. Dus iedereen die van goede muziek houdt, die komt hier aan zich trekken. On My Back is de volgende cd. Het is de volgende track van deze cd die we voor je draaien. Om je goede indruk te geven van wat je tegen kunt komen daar.

Een prachtig album van John Primer and Friends natuurlijk. De hoes, die ben ik even kwijt van het scherm. In elk geval, het is Tribute to Teresa's Lounge. En er komt er nog eentje. The Blues is King.

John Primer and Friends met de tribute to Theresa's Lounge. We gaan eruit met Fries Wolma. Ik zie je straks weer terug naar het nieuws en de mededelingen en Rough Velvet tweede uur.

0: dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
2: En welkom in het tweede uur van Rough Velvet, vrienden. We krijgen eerst klokgeluid. Dat is altijd goed natuurlijk, om wakker te worden. Als je in slaap gevallen bent, maar dat zal je waarschijnlijk weinig lukken met dit programma. The Tickets Ancient Blues, een soort blues met reggae van Many Brits.

apart, hè. En toen hij binnenkwam, toen hebben Dirk en ik natuurlijk even elkaar bezorgd aangekeken van, kan dit wel in een rough velvet? Ja, dit is velvet, mensen. Dit is velvet. Dit is de blues van Many Brits. En de plaat is juist uitgekomen, het album. En het is getiteld Every Dog Has His Day. Dat gaan we ook nog draaien. Niet deze keer, maar de volgende keer. Maar eerst even Thinking and Drinking. En dat is deze. You got me crying.

Ja, en dan weet je natuurlijk wel dat we hier bij Red Velvet fans zijn van de Fods. De Fods is een gelegenheidsformatie en het komt uit de diepste punkgeschiedenis en het heeft een prachtige, prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Steeds andere mensen die zich samenvoegen daarmee. En ik moet zeggen, het is een schitterende cd geworden die ze nou gemaakt hebben. Dat is Does Not Conform. Does Not Conform. Nou, dat leek me een uitstekende gedachte, want dat doen ze natuurlijk bij Red Velvet ook niet.

Tot zover de Fords. Ja, ja, je hoort er meer van, hoor. Dat kan ik je garanderen. Dan hebben we nu de Shallon Band, Chapter 3 uit 2026. Ja, als je in 1800 geboren bent, dan krijg je dat soort vergissingen. Dus de Shallon Band Slow Blues. Dit is zo leuk. Die moet je eigenlijk even voor achterover gaan leunen. Ik zou er eigenlijk niet door moeten kletsen. Maar dit is één track die we dan draaien.

0: Hi, you listen to Bluesman Channel.
1: Het uur van de albums. Rough Velvet.
2: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

Otis Walker. Ja, Otis Walker heeft een nieuwe cd uitgeperst en die heet Forward, dus voorwaarts eigenlijk. Je luistert dus juist naar de titelsong en we hebben nog twee andere tracks uitgekozen waar we even over gevochten hebben. Maar ik heb gewonnen deze keer en het blijkt dat de mooiste track van dit album is nummer Tonight.

Dat is mooi, hè? Het uur van de albums, vrienden. We gaan natuurlijk uiteraard straks over tot Zwijmel 3. Maar we gaan er overheen. Even na, want ik heb zoiets belangrijks aan je te vertellen. En dat is het nieuwe album van Brinsley Schwartz. Schwartz, ik weet niet precies hoe het uitspreekt. Nummer Hard to Change. En dat komt van Shouting at the Moon. Dit is mooi, mensen. Dit is zo mooi.

Het doet mij denken aan de jaren 60, 70. Dat is een muziek die zo vrolijk is en eigenlijk ongecompliceerd. Maar de teksten, ja, dat is toch eigenlijk even waar je even aan moet denken. Ik kan dat lezen natuurlijk op de achterkant van de LP. Nothing is what it seems is de tweede track die we van Brinsley Schwarz draaien. Shouting at the Moon is het album.

Brinsley Schwartz. Is het mooi of wel? Jongen, nog een toezeg. Ik heb hier van genoten hoor. Echt. We kregen trouwens tijdens het tweede nummer hier even bezoek in de studio. En ze keken zo, ze komen achter binnen. De deur is achter mij. Dus ik schrik me eigenlijk wezenloos iedere keer als die deur open gaat. En de muziek draait. En ik heb de koptelefoon op. En dan moet er even iemand op je schouder tikken. Nee, zeg maar, dan word je toch dan spring je toch omhoog. En degene die op bezoek kwam, die zei van, hey, drink je thee? Dat had hij van mij niet verwacht. Ik heb hier een theeglas staan met licht. Bruin vocht erin. En ik drink er hele kleine nipjes van. Dat is eigenlijk, zo drink ik mijn

0: Ja. Against the Wind was dat van Piet Seeger. Hij completeerde dus onze zwijmeldrie met Against the Wind. En daarvoor hoorde je ABBA. Ik kan het haast niet door mijn strot. Maar daarvoor hoorde je ABBA met Dancing Queen. En dat is nou typisch zo'n keuze van Dirk. Zo gaat het met de zwijmeldrie. Wij kiezen er elk eentje uit. En de andere laten we het lot beslissen. En dat was de Fruit Con. De 1910th Fruit Cone, mijn hemel. De 1910th Fruit Gum Company. En Simon Says, Simple Simon, put your hands in the air, dat soort dingen. Nou, we gaan weer over natuurlijk naar onze stijl. En dat zijn de prachtige nieuwe albums die we hebben binnengekregen. Because there's more to music
1: than hits alone. Ici, Gerard Klaassen.
0: Met de nieuwste, of de enige, de eerste eigenlijk, van Guto Conrad. Guto Conrad is 23 en heeft in april zijn debuutalbum uitgeperst. Hij heeft meer dan 40.000 volgers op Instagram. Dus dat is wel. Dat is niet. Hij is geleid door invloeden uit blues, rock en folk. Met echo's staat in de begeleidingen. Met echo's van Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, The Beatles en Neil Young. En hij creëert het album een intens en emotioneel geluid. Waarin de gitaar de hoofdrol speelt. En als dat daar staat, dan zeg ik van. Laat jij maar eens horen.

Mijn kiezen rammelden toen ik dit hoorde. Ze zit nog behoorlijk vast hoor, ja. Maar het is in elk geval Guto Conrad en die heeft nu zijn visitekaartje afgegeven. We gaan nog één track draaien, dat is Looking for Change en dat is de titelsong. En we draaien hem omdat het een nummer is die wat langer duurt, dus je krijgt een verstrekkende meter. En ik zie je natuurlijk graag weer terug volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde radiostation, dezelfde Red Velvet.